sinds een dag of twee vlinders in mijn hoofd. Verder hoe het voelt, nou onverliefd te zijn. Hoe kon ik het weten, mijn wereld was zo klein. Nou, ik keek om me heen, door een roze bril. Veel te lang alleen, ik